0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco

0: Bosch Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 3 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietslassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Voel me zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

idee. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 4 uur.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelden het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de Straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de Straat van Hormuz zonder

0: tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: J&D.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25

0: tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Het weekend van J&D.
11: Het weekend van J&D.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
15: Willem met de Ochtendshow.
6: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. De koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleding.

kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: collectie tuinmeubelen naar Robby's Buitengewoon. Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: bij J&A hoor je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond.

0: reden toeterend in een auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, uit best.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.

0: weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
1: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa. JND. Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
8: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehandsauto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands.
8: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: zijn het Gouden Handjes. Gouden Handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage. JS
1: Montage. Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuis, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
6: Passie voor uw auto en de service is uniek.
5: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
6: Schoenmakers Autotechniek.
5: Aan de Handelsweg.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen delen we Oranje.
6: JND.
7: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
8: JND. Alleen strijders, een hele goede morgen.
6: JND. Willem Bakker.
8: Vanuit Maden een nieuwe ochtendshow voor deze zondag, de 21ste juni. Zometeen Chris Cross Amsterdam. Maar eerst hebben we Sineke voor je.

0: gaat het gebeuren. Op deze 21ste juni, om precies te zijn, 6 minuten voor 10:30 deze ochtend. Dan vindt de zogenaamde zonnewende plaats. En dan is het meteorologisch gezien echt, echt, echt zomer. Hey, ik heet je van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het betreft vandaag level 1701. Heel uitgesplitst en precies voor de cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 243. En we komen live vanuit Maden. En Maden wat nu nog hartstikke stil is. Wel behoorlijk nat, want we hebben fikse onweersbuien vannacht hier op het terrein gehad. Laarzen zijn een onmisbaar stukje gereedschap op dit moment eigenlijk als het erover gaat. Hey, maar goed, live vanuit Maden, Maden's Power Weekend. Het is de laatste dag vandaag en we gaan er nog één dag heerlijk tegenaan knallen. En dat doen we met een goede start, de ochtendshow. Normaal gesproken nooit op zondag, maar één keer per jaar doen we het. En dat is als het Maden's Power Weekend is. Hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, leuke dingen dus, dat heb ik je al verteld. Niet in mijn programma, niet in de ochtendshow, maar om 11:30 deze ochtend gaat hij hier op visite komen in de studio. Ik heb het over Rutger van Barneveld. De man is hot, de man is populair. Ik denk dat zijn plaat zoele zomernachten gisteravond een keer of 40 is gedraaid volgens mij. Daarvoor onze oprechte excuses nog. Voor de mensen die het helemaal gehoord hebben, geluisterd hebben. Rutger van Barneveld, hij gaat dus gezellig langskomen. Wat gaan we nog meer doen? Straks de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender. We hebben fijne muziek. En verder natuurlijk als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon open. Kosten nog moeite worden bespaard. Mocht jij de luisteraars van Radio JND willen laten weten dat ook jij wakker wordt op wakker, schroom dan niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze zondag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren, ook straks op je vakantieadres. En als je de meest geüpdate versie hebt, dan kun je ook chatten met de studio. En als je de app van ons niet hebt, dan ja, pech gehad. Dan is er gelukkig nog de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zometeen op de radio bij JND, muziek van Eddie Grant.

0: Eddie Grant met Gimme Hope Joanna. We draaien ook nog muziek van Frank Verkooyen samen met Suzanne Veldmeijer. En hun prachtige duet. Veel leuker met jou.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, laten we eens even in onze inbox gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Ondanks dat het zondagochtend is. We normaal gesproken hier niet met de ochtendshow zitten op dit tijdstip. Op deze zender. Zijn er toch nog mensen die luisteren en reageren? Zijn we hartstikke blij mee. Blijf dat ook vooral doen, hè. Blijf vooral luisteren naar Radio JT. Hey, eerst eventjes de hashtagjes. Waar staat die aan? Nou, onder andere in Geemert, Veldhoven, in Giessen. JND staat ook aan op deze zondagochtend in Den Dungen. Volkel zojuist Eindhoven. Frank de Wit is er ook bij natuurlijk. Hij zit aan de denkbeeldige stamtafel. Een bakje koffie te drinken. Frank heeft JND volgens mij altijd aanstaan. Dag en dag. 24 uur per dag. Verder staat JND aan in Esbeek, in Oorschot, Dongen en last but not least in Etten-Leur. Rob, Jacco en Gilbert, of is het gewoon Gilbert? In ieder geval, ze kruipen zometeen op hun mountainbike. En ze gaan een rondje Drunense Duinen doen. Caroline van de A uit Mierlo, die is vandaag hartstikke jarig. Wordt 49 jaar. En er wordt hier geschreven haar laatste jeugdjaar. Volgend jaar is ze oud, al dus haar mannetje Ries. En Kees Verbund uit Oosterhout. Die was gisteren voor het laatst bij ons. Hij gaat 3 weken met vakantie. Arm vrouwke van hem. Dat schrijven Martin en Corné. En dat zijn zijn collega's bij Altena Metaal. Dat zit gevestigd in het mooie Raamsdonk-sfeer.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
9: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste

0: gek.
1: Leeuw Kleine samen met Samuel Wilte en de Amsterdamse Zomer.
2: De Radio JND Ochtendshow.
1: En daarmee is het iets na 8:30 geworden. Op deze vroege zondagochtend, de 21ste juni. Juni met de N van Nico, nog niet met de L van Leo. Daar moeten we nog eventjes op wachten. De N van Nico is juni 2026. Hey, eventjes een kleine blik voor wat betreft de weersverwachting voor vandaag. Het is eigenlijk de minste dag van de week als het erover gaat. Vandaag temperaturen van een graad of 29. Wederom is er kans op een onweersbuitje. Maar als we dan gaan kijken naar de rest van de komende week. Zomerse temperaturen met het hoogtepunt op woensdag en donderdag. En vrijdag temperaturen van 35 tot 37 graden. Wat een zomer. De ochtendshow van Radio JND op zondag gebeurt eigenlijk nooit. We maken het programma al bijna 6 jaar op Radio JND. En in de eerste jaren deden we het wel op zondag. En toen hadden we een programma-onderdeel dat we nu voor 1 keer weer een keer van stal halen.
3: Jij ligt nog lekker in je bed. Sluit je ogen eens. En denk je in. Naast wie zou jij wakker willen worden? App het door naar 085-760-9936. En laat Willem weten met welke artiest en welk nummer jij jezelf nog even heerlijk wil onderzoeken.

0: Uit lang vervlogen tijden, deze Stars of 45 op Radio JND.
1: Jij ligt nog lekker in je bed. Sluit je ogen eens. En denk je in. Naast wie zou jij wakker willen worden?
0: En we draaiden ook nog Raymond Hermans en Wesley Bronkhorst. Ja, we hebben de oproep gedaan. Naast wie zou jij denkbeeldig wakker willen worden? Van welk artiest moeten we een plaat draaien en dat jij je ogen nog eventjes dicht doet? We kregen een appje hier vanaf de camping. Maris Power Weekend. Wordt ook geluisterd. Martine, die heeft ons aanstaan in haar caravan. En ze schrijft zo mooi van, ja, ik zou best in gedachten wakker willen worden. Als dat zou kunnen, naast Django Wachter.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio

successkei van deze week. Jeffrey heet ze met Loco. En daarvoor Django Wagner. Als jij kon voelen. En dat werd speciaal weggedraaid voor Martine die hier op de camping logeert. En vandaag nog één dag gaat genieten van Marens Power Weekend. Eventjes een blijk van waardering richting de mensen die momenteel achter de schermen het terrein hier in Maden weer een beetje begaanbaar aan het maken zijn. De mensen die de bekers opruimen van gisteren, van de afgelopen dag. De mensen die het allemaal fijn in orde gaan maken voor alle bezoekers die ook vandaag weer naar Maden's Power Weekend gaan komen hier in Maden. En onthoud het eventjes, hè. Vanmiddag, wat zeg ik, deze ochtend om 11:30... dan zal hij hier in de studio te gast zijn. Rutger van Barneveld. En hoogstwaarschijnlijk, ik ben er bang voor, gaat hij ook zijn hit De Zwoele Zomerdag te horen brengen. Rutger van Barneveld. Wat een held. Hey, strakjes aan de andere kant van de 9 uur ben ik graag bij je terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Dus ik zou willen zeggen, blijf erbij.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en

meer info, check kermisbest.nl.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 9 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro. Dat meldt de organisatie. Er liep vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. Opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
10: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
10: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
10: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
10: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
12: Ik dans met jou de Flamengo.
11: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Een hele goede morgen.
6: JND.
5: Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maren. Tijdens Maren's
6: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
14: Ja, het live vanuit Maren, het grootste tractor- en poelen evenement. Het is vroeg, mensen. Het was gisteravond laat, vandaar.
6: JND, Willem Bakker.
14: Maar we zijn er, 2 uur voor de ochtendshow. Met zo meteen Senna, maar eerst heb ik Kido van de Graaf voor je.

0: Het origineel was van Arie Paschier. Maar dit was de remake van Seyda van een tijdje geleden. Kleine Vogel en daarvoor Guido van de Graaf.
1: Radio J&D.
2: Live vanaf Maris Power Weekend.
0: En we draaien de eigen schuld van Guido van de Graaf. Goedemorgen. Live vanuit Maden. Maris Power Weekend. Het is helemaal aan nog. Het is de laatste dag. En wellicht voor velen die hier aanwezig zijn op de camping. De laatste loodjes wegen het waar. Of wie weet niet. Hè? Hey, we gaan er lekker tegenaan. Een heerlijke zondag nog vanuit Maden dus. Radio J&D live. En je kunt het dus allemaal meebeleven. Meekijken via de videostream, via de website van Radio J&D. Als je benieuwd bent hoe dat er allemaal uitziet hier in de studio. En dan kun je ook meekijken als strakjes Rutger van Barneveld bijvoorbeeld te gast is. Hey, maar goed, nog een uurtje ochtendshow. En wat gaan we doen voor je? Strakjes de geschiedenisboek openslaan. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 21ste juni ons heeft gebracht. Want dat is kalendertechnisch de datum van vandaag. We hebben ook de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon ook weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij ons wil laten weten dat jij ook wakker wordt op bakker op deze zondag. Dat bij jou Radio J&D ook aan staat. Stuur een appje. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je op deze zondag allemaal sjouwen? Kom jij bijvoorbeeld ook hier naar Maden, naar Madens Power Weekend? Kom jij ook kijken naar de brullende tractoren en trucks? Stuur ons een appje via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: muzikale held van Kerkdriel, Damien van Os hoor je met de diamanten ring. En daarvoor muziek van André Hazes.
1: Hashtag JND staat aan.
0: We draaiden voor Laren. Radio JND, het is op de kop. 10 minuten voor 9:30. De ochtendshow live vanuit Fruit Maden. Maders Power Weekend. Het is vandaag de laatste dag. Nog één dag brullende tractoren, brullende trucks. Hier op de baan en een berg gezelligheid daaromheen. Over gezelligheid gesproken, in de inbox is het ook gezellig. De berichtjes die stromen binnen deze zondagochtend. Eerst eventjes wat hashtagjes meepakken. Zo meteen ook nog een smerig verhaal. Maar goed, kom ik zo meteen op terug. Voor wat betreft de hashtagjes, blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam. Maar als je op dit moment bivakkeert, en app dat eventjes door. JND staat op deze zondagochtend aan, als we de hashtag mogen geloven, in Nuland, in Best, onze thuisbasis. Morgen komt de ochtendshow weer gewoon daar vandaan. In Hilvarenbeek staat hij ook aan. Zundert, Den Bosch, Oosterwijk, Eindhoven. In Wijk en Aalburg, Cor is er ook weer bij. Sint-Michiels-Gestel, Dordrecht. En even kijken, we kregen deze ochtend nog een appje uit Groesbeek. En internationaal, Radio JND staat ook aan in Duitsland, namelijk in Kleef. En dan, goedemorgen Willem. Ja, dit is best wel een smerig verhaal als het erover gaat. Onze Simon Versteeg heeft vannacht hier in de caravan zijn darmen leeggemaakt. En het beurt als een gek. Dat is hier op de camping gebeurd, best hier. Een paar honderd meter verderop eigenlijk als het erover gaat. Ja, sterkte mensen al daar met het opruimen. Dan Patrick Brouwer uit Breda, die is er ook bij. En die komt vandaag ook naar de Power Weekend, zo schrijft hij. En dan het laatste berichtje wat we even mee pakken in dit blok. Dat is afkomstig van Cora. En Cora die is woonachtig in Vlijmen. En die zou graag muziek willen horen van BZN. Ja, we gaan eens even kijken of we dat op voorraad hebben, Cora. Voor jouw muziek van BZN.
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl. Rolcontainer!

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Iedere werkdag brengt...

man die ooit verantwoordelijk was voor Helena. Hij is weer helemaal terug. De zwoele zomernachten, je hoorde Rutger van Barneveld. En over Rutger van Barneveld gesproken. Hij komt vandaag langs hier in de Radio J&D-studio. Op het terrein van het Males Power Weekend. Ja, dat gaat een dingetje worden, denk ik zo. Rutger van Barneveld. Hey, het is even na 9:30. Radio J&D, de ochtendshow. Nog tot 10:00 deze ochtend. En wat gaan wij allemaal doen? Nou, ik heb straks natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 21 juni ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook nog de verjaardagskalender. Welke bekende wereldgrote staan daar vandaag op? Zoals je van ons gewend bent, eventjes wat de tipjes van de sluier die we op gaan tillen. Jarig vandaag onder andere een grootse Franse voetballer. Uit de 1984-generatie. Hij maakte Frankrijk Europees kampioen in 1984. Wie was hij ook alweer? Ook jarig vandaag een ondernemer en rallycoureur. Hij heeft een aantal keren Parijs-Dakar op zijn naam geschreven. In een DAF-truck. Ook jarig vandaag de kroonprins van Groot-Brittannië. Er is een schaatster jarig en een wielrenner. En wie het allemaal zijn, je hoort het allemaal zo bij ons al hier in de Radio J&D Ochtendshow.

Jamman met Je wint me op en daarvoor Dordie van der Roest. En dan komt ze binnen, de 2.0-versie van deze mooie single. En inmiddels is het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En wat staat er op de bladzijde van vandaag geschreven? De bladzijde die heet 21 juni. Het is vandaag in 1948, toen werd de langspeelplaat geïntroduceerd. Ja, een langspeelplaat of vinylplaat, vaak afgekort tot LP. Dat is een grammofoonplaat met een microgroef. Gemaakt van vinyl, met een diameter van 30 centimeter. Die ruimte biedt voor maximaal 30 minuten muziek. Analoge manier, hè? Tegenwoordig is het er helemaal in. 1955, toen werd het allereerste Nijntje-boek uitgebracht door Dick Bruna. En in 1970, Brazilië won toen de wereldtitel door Italië in de finale van het WK voetbal met 4-1 te verslaan. Dan in 1979, toen lanceerde Sony de allereerste Walkman. En in 1988, het Nederlands elftal versloeg toen West-Duitsland in de halve finale van het EK voetbal in Hamburg met 2-1. Legendarische wedstrijd was dat. En dan 1990 in Iran lieten 35.000 mensen het leven bij een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Een 500.000 mensen raakten dakloos en er vielen meer dan 100.000 gewonden. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Michel Platini tegen. Oud-Frans voetballer. Hij was ooit ook voetbalbestuurder, maar dat ging hem niet zo goed af. Iets met corruptie en dergelijke. Die Platini, hij viert vandaag zijn 71ste verjaardag. Dan Gerard de Rooij, die is jarig. Ondernemer en rallycoureur, oud-rallycoureur. 46 jaar wordt hij vandaag. William van Wales, prins van Wales, prins William. Zoon van koning Charles en prinses Diana. 44 wordt hij vandaag. Irene Schouten is ook jarig. De schaatster wordt 34 jaar. En de laatste jarig op de verjaardagskalender vandaag, dat is Dylan Groenewegen. Deze wielrenner, hij viert vandaag zijn 33ste verjaardag.

Tef Eckel was dat. Wat heb ik nu toch weer gedaan? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Vanaf Malen, Malen's Power Weekend. Ja, de laatste dag, de laatste loodjes wegen het zwaar. Je ziet het ook aan de mensen die hier langs de studio lopen. Nou ja, lopen, schuifelen. Nog diep onder de indruk wat ze gisteravond hebben meegemaakt, volgens mij. En wat ze naar binnen hebben gewerkt.

Het Power Weekend, festivalterrein. En als het goed is, dan gaan we vandaag ook Rutger van Barneveld al hier in de studio begroeten. Gaat gezellig worden dus. Hey, wat de ochtendshow betreft, morgenochtend zijn we er weer. Als het maandag is, vanaf 7 uur. En we leveren welzijn gewoon vanuit de studio in Best. Dus niet vanuit Baden, gewoon uit de studio van Best. De J&D Ochtendshow. Ja, ik dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele...

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Er waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En dat is over het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
7: Robby's Buitengewoon.
6: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Jongens, zou dit al liever zijn radio bij JND?
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, het is 9:30. Je bent wakker geworden deze ochtend. Gewoon met onze vertrouwde stem van Willem Bakker en de JND Ochtendshow. En ik mag inmiddels zeggen dat Maden weer langzaam ontwaakt voor de laatste dag van het Power Weekend 2026. En wij met Radio JND zijn erbij. We hebben nog een mooie verrassing in handen. Want vanmiddag hebben wij hier de one and only Rutger van Barneveld. Van het liedje dat wij misschien wel het meeste gedraaid hebben dit weekend. De Zwoele Zomernachten. Als ik nu zou zeggen van we gaan hem zo meteen nog een keer draaien, dan zijn er mensen die denken van nou alweer. Maar in elk geval komt hij vanmiddag live langs hier bij ons in de studio. Dus dat wordt sowieso gezellig vanaf een uur of 12:30. Hey, het weer vandaag afwisselend bewolkt met vanuit het westen geleidelijk meer zonneschijn. Vanmiddag is een lokale bui niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 28 tot 31 graden bij een zwakke noordoostenwind. Vanavond dan is het nog lang warm met om 9 uur nog een graad of 27. Het is de langste dag van het jaar en de zon gaat pas iets naar 10 uur onder. En vandaag koelt het af tot een graad of 18. Morgen droog, veel zon, maxima dan van 31 graden. En de dagen daarna verlopen zon overgoten en heet. Mogelijk wordt het later in de week zelfs 35 graden. Dus ja, dat wordt gewoon goed smerig geblazen. Mocht je lekker aan de ontbijttafel zitten met een banaantje of een croissantje, ik zou zeggen, hou raar.

Amsterdam. Frans Bauer en Jasmit Radewij. En zij hoort bij mij. Het is zondagochtend, de laatste dag van Manus Power Weekend. En ik moet eerlijk zien, het is leuk om hier alle mensen weer langs te lopen. Want de deuren gaan weer langzaam open. De dag begint hier. En fijn dat je de radio op J&D hebt staan. Vandaag weer ook de nodige artiesten. Onder andere wat bandjes die optreden hier zo. En ook muziek van niemand minder dan Samson en Marie. Ja, van Samson en Gert. Je kent ze toch wel. Het is J&D op je zondag. Tina Martin komt eraan. Eerst hoor je Chris Ria.

Terug was hij, Jorden. Suavemente bij Radio JNT op de zondagmorgen. Vandaag op het programma hier onder andere Samson Marie om 12 uur in de blauwe tent. En ook de Beat Crooks treden op. Die gaan zometeen van start op de Power Camping om 10:30. En ook Disco Double D, dat gaat om 12 uur plaatsvinden, ook op de Power Camping. Dus ja, de camping wordt vandaag op deze zondagochtend op een ludieke wijze weer wakker geschud voor de laatste dag van Maders Power Weekend. Hey, onderweg Iberen ze zometeen hier met Emma Hezer samen. De trams komen er ook aan en muziek van Guus Dongen. Hij heeft een nieuwe single, gaan we zo horen. En wat dacht je van even een J&D Classic van Tina Martin? Komt uit 2018. Ja, en als je het mij vraagt, dan wel een van zijn grootste hits aller tijden. Zij weet het, in het weekend van Radio J&D. Op je hele goede zondagmorgen. De

0: te groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, iBest.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Schade

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
5: Oh, we zijn zo...

0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.

Pete Berendsen samen met Emma Heesers draaien we bij Radio J&D. Alleen met jou op de zondag van Maders Power Weekend. Maar ook gewoon de zondag van jouw Radio J&D. Misschien via het weekend speciaal vandaag met extra aandacht voor de vader. Het is natuurlijk vandaag Vaderdag. Onderweg zijn we beneden de Tramps hier met shout. Ook Wesley Bronkhorst komt eraan. Wesley. En Jesse de Wild gaan we ook draaien zo meteen. En wil jij iets horen op de radio? Je mag het doorgeven via 085-760-9936. Je kan gewoon je favoriete nummer op de radio krijgen. Hier bij je vrienden van J&D. Dit is een nieuwe van Guus.

Ja, ik weet, ik word wat ouder. Ja, gelukkig maar, zou je eigenlijk onderhand willen zeggen. Je hoorde hem met een liedje uit 2014. Daarvoor nog Guus Dogge en zijn laatste nieuwe single. Eén dag in één nacht. En ook Yves Behrens het radio samen met Emma Heesters hier bij jouw vrienden van Radio JRNT. Op de heerlijke zondagmorgen. Het wordt vandaag opnieuw een hele warme dag. Dus smeren, smeren, smeren. Wesley Bronckhorst en Justin Wild gaan we zo draaien. Ook William Burg heeft een nieuwe single. Die heet Ciao Bella, hoor je zo meteen. Eerst een JRNT.

0: energy.nl. Energy, met de E van Impact. Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
5: JS Montage.
6: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden tijdens Maden's
10: Power Weekend.
0: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
10: JND! Koen van der Voorst.
11: Ja, hartelijk weekend. Zondag, het is JND live vanuit Maden met Samuel Welten. En de bank zit er zometeen hier met uitslomer.

0: betaald en de bank zit er.
1: Radio JND, live vanaf Maden Spaal Weekend.
0: Ik zeg heel eerlijk, wij bereiden ons hartstikke voor. Want om 12:30 dan hebben wij hier toch wel de legende van... toch wel de soundtrack van Maden Spaal Weekend bij ons in de studio. Niet alleen in de studio, hij gaat ook, ik mag wel zeggen, het dak op bij ons. Want hij gaat zijn zoele zomernachten hier live doen op Maden Spaal Weekend. En live hier op Radio JND. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Die single die hebben we denk ik de afgelopen avonden echt meer dan 20 keer gedraaid. En is toch wel een soort van, mag wel zeggen, de soundtrack geworden van dit fantastisch mooie evenement waar JND heel het weekend van vandaan live komt. Maden Spaal Weekend. Dus om 12:30 dan is Rutger van Barneveld hier te gast bij Arthur Kruid. En ja, gaat hij dus ook die nieuwe single live doen hier voor de studio van JND op het dak. Dus voor iedereen die hier op het terrein is, ik zou zeggen 12:30 gewoon meldplicht bij de Radio JND studio. Als jij groot fan bent van Rutger van Barneveld. En in het speciaal en het bijzonder zijn nieuwe single, Zwoele Zomernachten. Om 12:30 dus live hier op het dak van de JND studio. Zo meteen hier op de radio, muziek van Jorieke Sterke. Goed geboerd komt eraan, stond gisteravond hier nog in de barn. En nu, in de JND Classic, komt het 1991. Dit is René Vroger en Nobody Else.

JND. 10:30 geworden. Het is de zondagmorgen. En het mooie is, we staan hier echt in de opstartfase van de zondag van Marus Bouwer Weekend 2026. Het terrein loopt goed vol. De wedstrijden gaan dadelijk van start. En straks hier om 12:30 voor de studio van JND hebben wij de one and only Rutger van Barneveld met zijn nieuwe single Zoele Zomernachten. En ik zei het,

0: avontuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Als u een topmerk auto rijdt, zo

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. UMI.nl.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Radio JND, live vanaf Mares Power Weekend.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ging vannacht ook even uit mijn wijze plaat toen ik op de klok keek toen wij gingen slapen. Jorden, Dordi en Sarah, waar blijf je nou? Dit is JND, live vanuit Mares tijdens Mares Power Weekend. Over een uur staat hier live op het JND-podium op het dak van onze glazen studio. De Grutger van Barneveld tijdens Hoele Zomernacht. En zo dadelijk bij Arthur Kruid, dan schuift hij aan. En ja, gaat hij die single die wij de afgelopen twee dagen zeker al 50 keer gedraaid hebben, toch echt een live doen voor iedereen hier op Mares Power Weekend. Mocht je thuis zitten en denken van nou, dat wil ik meemaken, we zenden het ook gewoon live uit op de radio. Dus je hoeft gewoon helemaal niks te missen. Je kan gewoon de radio aanhouden en dan komt het vanzelf helemaal goed. Hey, je bent bij je vrienden van JND. Jeroen van Zels komt eraan, Griekse dag zo meteen. En ook een liedje van ILO, Hold On Tight, ga je zo horen. Na een vrouw die afgelopen weken nog een keer te gast was bij ons in de radio JND-studio. Ik heb het over Kimberly Fransens, één van haar nummers. Dit is mijn liefste.

JND, daar we nog Jeroen van Zelst. Je hoorde de hele fijne Griekse nacht. Het is de zondag van Maris Power Weekend, de laatste dag. Met straks onder andere nog in de rode tent over een kwartiertje Samson en Marie, speciaal voor de kinderen. En in de blauwe tent om 17:30 vanavond treedt daar LA Sound op. En nu op die camping is het één groot feest met de Beat Crooks. En daar later vandaag nog Disco Double D. En straks hier om 12:30 over een drie kwartier hebben wij de one and only, die man van zoele zomernachten, Rutger van Barneveld, hier voor de radio J&D Studio. En gaat hij zijn single live doen. Eén keer, twee keer of vaker. Een paar keer. Goed, je kan het bepalen. Het kan via onze Instagram, @radioJND. Mocht je ons nog niet volgen, dan grijp je kans. Zo meteen René Schubat hier. Al win ik 10 miljoen uit de JN30. Ook Robo van Hemert komt eraan. En eerst, misschien wel een van de liedjes van mij. Doorbrak voor Raymond Hermans. Mijn favoriet hoor je nu bij jou.

Kijk omhoog. En als je hier in Malen loopt, moet je even vooral op de schermen kijken die er staan op alle verschillende locaties. Want de man van het volgende liedje wat ik ga instarten staat hier om 12:30 dus bij de Radio JND-studio. Het is Rutger van Barneveld. En als je denkt, hey, Rutger van Barneveld, waar moet ik die ook weer van kennen? Nou, wat dacht je van...

0: Suzanne Freek bij Radio J&D. Kwijt. De man die we niet kwijt zijn is de man die je zometeen na 12 uur gaat horen op de radio.
1: Radio J&D, live vanaf Maden, Power Weekend.
0: En dat is de one and only Arthur Kruid. We hebben hem gewoon voor 2 dagen hier kunnen krijgen in Maden zelfs. Normaal 1 dag in de week, maar nu krijg je gewoon 2 keer Arthur deze week. Dat is toch, Arthur, ook voor jou gewoon even een eer wel?
2: Nou, zeker, maar ook ja, mede toch eigenlijk wel omdat Rutger van Barneveld hier zometeen...
0: Ja, dat is de reden om jou hierheen te krijgen. Ja,
2: absoluut,
0: toch?
2: Absoluut. Ik hoorde dat, daar moet ik bij zijn inderdaad.
0: Heb jij ervan kunnen slapen, even eerlijk?
2: Nou ja, nu je het zo echt open vraagt, nee. Heel eerlijk, nee. Ja. Zenuwachtig.
0: Ben je wel zenuwachtig?
2: Ja, nee, echt, serieus.
0: Ja.
2: Ook een beetje, een uur lang bijna aan het ijsberen hier in het pand. De mobiele studio van J&D. En,
0: ja.
2: Ja, jeetje, mijn hart.
0: Ja, het gaat tekeer, hè?
2: Ja, nee, echt, serieus. Ja.
0: Nou ja, ik heb nieuws voor jou. Want over een half uur staat hij hier recht voor jou in levende lijven voor je neus. En hij gaat ook nog eens een keer zijn grote hit hier op het dak van de J&D-studio zingen. Dus dat wordt sowieso gezellig.
2: Absoluut. En de kans is groot dat het vaker gaat
0: gebeuren. Ja,
2: nee, absoluut. Hè?
0: Heb je al gegeten trouwens?
2: Nee, nog niet.
0: Zou je een hotdog lussen?
2: Lekker.
0: We hebben hier naast onze buren, die maken hotdogs. De beste van de wereld hebben we gehoord. Ze komen uit Axel. AJ's hotdogs, mag ik dat zo zeggen? AJ's hotdogs. Dus ik zal het even doorgeven dat je honger hebt, ja?
2: Dankjewel, man.
0: Nou, fantastisch. Nou, zo meteen Arthur Kruid hier. Na een uur of 12. Ik loop hem een klein beetje uit. Is dat een probleem of niet?
2: Geen probleem.
0: Nou goed. Mag je een uurtje minder rekenen. Overhaast op het zomer en dadelijk hier dus om 12:30 Rutger van Barneveld live voor de studio van Radio J&D met zijn single Zoele Zomernachten. Dit is nog Hazes, omschrijving van het weer van vandaag. Het is zomer.

Schilders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Als u

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar twee verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of

0: sportclub. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Omme. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18.

0: containernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy, uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
10: Power Weekend.
9: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
10: JND. Kruis.
11: Ja, goedemiddag. Wat kan het leven toch mooi zijn? De officiële start van de zomer 2026. En J&D hier gewoon live aanwezig. J&D.

0: Volgt John West en Lange Frans.
1: Radio JND. Live vanaf Maris. Weekend.
0: Nou, misschien dat je even lekker mee hebt gezongen met Alles Wat Ik Zoek. De nieuwe single van deze twee kanjers. René Karst, heb je ook nog kunnen horen. Un cerveza, por favor. Op zondagmiddag, nou ja, waarom ook niet? Ik bedoel, hè? Het is dorstig weer, zullen we maar zeggen. 15 over 12. Radio JND is er nog steeds bij. De laatste dag alweer van het grootste evenement, Maders Power Weekend. Het is Europa's grootste truck- en tractor-pooling-evenement. En het is wel geinig om te zien. Zondagmiddag en de mensen beginnen nu een beetje toch wel op gang te komen, op stoom te komen. Het heeft even nodig gehad. Was gisteren wel anders, maar het is ook eigenlijk wel een beetje logisch als je wat dagen al achter de rug hebt natuurlijk. Hè. Dan moet je lichaam ook wel een beetje tegen kunnen. Je hebt het al veelvuldig kunnen vernemen, ook uit de mond zojuist van Koen van der Vorst. Zometeen hoogbezoek Rutger van Barneveld, die hier onder andere die dikke zomersingle gaat brengen op het J&D-podium. Vertel het voort, zorg ervoor dat je er zometeen bij bent. 12:30 gaat het plaatsvinden. Ja, wellicht ook nog even op de foto met Rutger van Barneveld. Dat kan allemaal zometeen gebeuren gewoon. Zorg ervoor dat je erbij blijft in ieder geval.

0: Yes, dat was hem weer. Justin de Wild bij J&D.
1: Het weekend van J&D.
2: Arthur Kruid.
0: Ik weet niet waar je gisteren de voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden hebt gekeken. Was dat gewoon lekker thuis op je gemakkie, op de bank, met wat vrienden of wellicht gewoon lekker in je eentje, zonder commentaar van andere mensen, gewoon volledig de aandacht op de wedstrijd. Of, toch de horeca weten te sponsoren. En lekker met half Nederland gewoon in de kroeg. Waarbij dan zeg maar als de wedstrijd niet gaande was, er ook muziek natuurlijk gedraaid wordt. En ja, we kunnen toch wel met recht zeggen dat de twee bangers dan zijn. Justin de Wild en Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Die hebben toch echt wel in de pocket al. Jongens, wat gaat het worden aankomende donderdag, hè, als we dan toch over voetbal spreken? Dat is toch wel spannend, als je er natuurlijk van houdt. Maar we zijn allemaal toch wel een beetje enigszins als het gaat over het Nederlands elftal, toch? Het is de zondagmiddag, de officiële eerste zomerdag 2026. Ja, we zouden het niet zeggen. Ik bedoel, als we al kijken wat we in de pocket hebben, wat betreft het weer, hè? En dan de komende dagen, jongens. Wow! Ik vind dat er ook wel toepasselijke zomerse versnaperingen bij horen. Ik heb een fijne J&D Classic hier voor je klaarstaan.

0: Mensen, blijf lekker voor de mobiele studio van J&D staan, want zometeen gaat hij los, hoor. Rutger van Barneveld met onder andere zwoele zomernachten.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de flamenco.
4: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
9: Mm.
10: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
14: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
13: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
15: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
16: En Jack, wat vind je?

0: maar mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: 8 uur kruid.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

aandacht niet tekort. Het is de successchijf van deze week. Jeffrey Hezen, veelvuldig gedraaid bij J&D. Loco! Zondagmiddag 9:09. We maken ons dan nu uiteindelijk dan echt op voor het miniconcert dat Rutger van Barneveld hier live voor de mobiele radiostudio van J&D weg gaat geven. Dames en heren, geef hem een groot applaus. Rutger van Barneveld!

Een hele goede middag allemaal. Ik zat een weekendje in Malaga en ik kreeg beelden door van hier. En toen zei Jan, ik wil jou hebben hier. Ik had nooit gedacht, lieve jongens en meisjes, dat ik na Helena een mega hit zou scoren. Nee, ja, dat had ik nooit verwacht. Maar ik heb hem wel. Dames en heren, zijn we er klaar voor?

Ja. Ik denk dat we hem dadelijk nog wel een keer doen, of niet? Jawel, toch? Doen we eerst even een kleine medley van allerlei bekende Nederlandse liedjes. Gooien we hem daarna er nog een keer in, halen we er wat meer mensen bij. Dat is wel iets gezelliger nog, denk ik. Maar meezingen mag vanaf nu, hè? Komt-ie.

Ja, jongens en meisjes, ik sta mijn best te doen om andere liedjes te zingen, maar jullie willen er maar één natuurlijk. Nou, daar komt hij maar weer dan.

0: Geef hem een applaus.
1: Nog één. Nog een keer dan. Kan ons het schelen, we zijn er toch. Tuurlijk.

0: geven hem een groot applaus, Rutger van Barneveld. En zometeen nog in de studio te vinden met een interview. En wellicht dat hij het nummer gewoon nog een keertje hier gaat zingen. We weten het maar nooit. Wat gaaf. Ik ben blij dat de beelden vastgelegd zijn.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 1 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met hun voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de

0: een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem, vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35, Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: Container

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 45.

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: JND. JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
6: JND. Arthur Kruijt.
0: Ja, live vanuit een tropisch Maden zijn we erbij. Nog een aantal uren lang. Maden's Power Weekend. En dit is Wesley Bronkhorst. JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Nou ja, behalve in Lyon dan eigenlijk.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Maris Powerweekend.
0: Het is nog steeds de nieuwe single van Walter Cruz. Hoog in de JN30 staande. We krijgen er geen genoeg van. En Amalia van Wesley Bronckhorst hoorde je ook nog op deze zondagmiddag 21 juni. De dag dat de zomer is gestart. Ja, dat kunnen we niet beter krijgen dan vandaag. Ook met het geweldige weer natuurlijk. En heb je het gehoord, hè? De komende dagen. Wat de weergoden in petto hebben. Is niet te bevatten, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nog een beetje aan het bijkomen van het concert. Het miniconcert dat hier weggegeven werd door Rutger van Barneveld. En hij zal zometeen hier nog zijn intrede maken hier in de studio. Waarbij we nog even lichtelijk aan de tand gaan voelen. Even toch een beetje, willen horen van hem wat er door hem heen gaat. Het is allemaal heel erg snel gegaan natuurlijk. Dat Zwoele Zomernachten zo'n fantastisch grote zomerbanger is geworden. Dat en meer bij Radio JND. Het staat voor jouw Nederlandse dag. En dit is Maxime Vroger van een tijdje geleden. Echte

0: Dat nummer dat de dansvloer normaal gesproken volledig losgaat, hè? Helemaal uit de bandy, maar hij is niet echt geschikt op dit moment om te doen. Mag gewoon heel lichtelijk een beetje je heupen heen en weer bewegen, maar dat is dan toch ook echt wel voldoende, vind je ook niet? Katrina and the Waves, het is de J&D Classic van dit half uur. Walking on Sunshine.
1: Weekend is J&D.
0: Weekend is J&D, 16 over 1. En Rutger van Barneveld zometeen hier in de studio voor een klein kort interview. En we zijn natuurlijk toch echt wel heel erg benieuwd, ja, wat er door zijn hoofd heen gaat. Wat hij ervan vindt. Nou, we kunnen het er al lichtelijk een klein beetje uiteraard invullen, maar willen het toch eigenlijk ook wel echt uit de persoon zelf worden. Zometeen dus, blijf hangen bij Radio J&D.

0: Play, live vanaf Maris Power Weekend.
1: Ja, Rutger, dat nummer is ook tof, hoor, toch?
2: Ja, hij heeft het ook lekker gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Tijd,
1: ja. Dat viel niet tegen. Alweer enkele jaren geleden, inderdaad. Nou ja, we zijn aan het bijkomen. Ik zeg bij, want we hebben er volgens mij allemaal een beetje last van. Wat was dat fantastisch net, man? Dat miniconcert wat je weggaat vieren.
2: Ja, bizar, hè?
1: Bizar, ja zeker. Dat zijn echt de juiste woorden.
2: Je kunt dat nieuwe liedje, denk ik, 5-6 keer zingen en het verveelt niet.
1: Het is ongelooflijk.
2: Ongelooflijk. Ja.
1: Hoe gaat dat met jou zelf? Ik bedoel, je bent een aantal dagen weg geweest, heb ik begrepen.
2: Ja. In die dagen, toen zagen we het eigenlijk stijgen.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben daar natuurlijk niet bij geweest, dus het was best apart. Hier ging constant de telefoon bij het management, boekingsbureau. Allemaal aanvragen, noem maar op. En ik zat daar en ik dacht echt van, ja, het liefst wil ik naar huis. Maar ja, ik had dit natuurlijk met mijn vrouw al heel lang afgesproken. En wat je niet wil is ruzie met de vrouw. Dus ik dacht, we maken het gewoon netjes af.
1: Een beetje koest houden, inderdaad.
2: Ja, precies. Maar bizar als je dat vanuit het buitenland bekijkt. Ik zag ook filmpjes van hier in die tent dat iedereen uit zijn plaat ging. Of andere tenten, andere feesten. Ja, het is bizar.
1: Ja, want de filmpjes die heb je met regelmaat wel geplaatst op de social media.
2: Altijd,
1: inderdaad.
2: Ja,
1: en nou ja, als je dat ziet, dat is zo onwerkelijk, inderdaad.
2: Ja, weet je, ik heb altijd gezegd, ik scoor na Helena. Zal het heel lastig zijn om echt de knijter van een hit te scoren. En ik scoorde die hit natuurlijk in een best rare tijd, hè, coronatijd. Dus ik kon het eigenlijk niet zo van profiteren zoals we dat nu wel kunnen doen met de plaat. En ik had gewoon gehoopt, ik denk, nou, ik hoop dat ze het me ooit gunnen dat er een plaat bij zit wat aanslaat. Nou ja, dat is aardig gelukt volgens mij.
1: In de pocket inderdaad, want als je nagaat, een aantal jaren geleden, we hebben het over, nou ja, 6 jaar geleden, hè, dat het eigenlijk echt begon.
2: Ja, het programma.
1: Ja, groots in Nederland. Het programma. Zij gelooft in mij, was het toch?
2: Ik geloof in mij.
1: Zij
2: gelooft in mij.
1: Ik geloof in mij, zeker. Dat heeft er toch wel voor gezorgd dat je een bekende Nederlander ook bent geworden. Mogen we toch wel zeggen, denk ik.
2: Als je dat zo wilt noemen. Ja, ik blijf gewoon lekker mezelf.
1: Dat moet je ook zeker blijven doen. Moet je ook doen.
2: Er zijn al achterlijke mensen zat op de wereld. Dus laat mij maar lekker mezelf zijn, joh.
1: Ik stel voor dat we toch even ook weer een wat ouder nummer van je gaan draaien.
2: Ja.
1: En ik som er gewoon even een aantal op. En dan aan jou wat we gaan doen.
2: Okay.
1: Het is nooit te laat. Ik zie de liefde is een optie. Ik wil. Malle Pietje vind ik ook altijd wel
2: Malle Pietje is ook leuk.
1: Is leuk, hè?
2: Ja.
1: Zullen we die nou,
2: laten we die
1: even
2: doen. Laten we die doen.
1: Gaan we Malle Pietje, daar gaan we voor. En wellicht dat straks. Ja, we ontkomen er denk ik niet aan.
2: Ik denk
1: dat
2: ze zwoele zomernachten nog wel een keer willen buiten.
1: Ja,
2: dus ja, dat, ja, ja, ik denk het wel.
1: Gaan we zometeen gewoon nog een keer doen.
2: Gewoon draaien.
1: Gaan we doen, man.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hé, hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van...

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
5: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: 8 uur kruid. Oh-oh-oh.

0: Het weekend van J&D.
1: 8 uur kruid.
2: Het is 2:04. Trots dat we hem nog in de studio hebben. Links van mij voor de kijkers rechts. Rutger van Barneveld, hij is nog aanwezig.
3: Ja, goedemiddag.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Tof dat je nog hier nog even de tijd kon nemen.
3: En, tuurlijk.
2: Het nieuwe nummer, Zwoele Zomernachten.
3: Ja.
2: Ik denk dat het succes misschien wellicht ook een beetje te maken heeft met dezelfde producer die ook verantwoordelijk was voor Helena 2.0.
3: Of klopt, maak ik ja. Nee, je hebt het heel goed. Dat klopt wel, ja.
2: Hij is toch ook de man die toen die dikke knijter heeft veroorzaakt. Ja. En nu de Zwoele Zomernachten, waarbij jij zelf ook een deel van de tekst hebt geschreven.
3: Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor het zinnetje "Ik wil de zon zien zakken in de zee".
2: Ja, want daar wordt over gezegd van dat is een tongbreker. Ik vind het niet, eerlijk gezegd.
3: Nee, maar ik vind het heerlijk. Nou, mijn stiefpa die komt uit Nijmegen. En daar zeggen ze altijd, ik heb de zon in de zee zien zakken.
2: Ja, als je praat, ja.
3: Ja, dus ja. Ze praten niet met een Z, maar met een S. En toen dacht ik, misschien ooit wel een keer leuk om... Ik schrijf wel eens wat dingetjes op. Ik schrijf eigenlijk nooit teksten, dus ik kan hier heel veel gaan zeggen van... Ik schrijf hele intellectuele teksten, maar dat is helemaal niet waar. Trouwens, dit liedje is ook niet echt heel moeilijk, hè? Ik wil de zon zien zakken in de zee, zwoele zomernachten met z'n twee. Ja, maar dan stijg ik op, dan vlieg jij met me mee.
2: Dat is misschien ook wat mensen gewoon nodig hebben. Ik bedoel, er is al zoveel ellende op de wereld.
3: Ja, je moet het ook niet te moeilijk maken, toch?
2: Nee. En het refrein, het deuntje, het is allemaal hartstikke lekker. En je hebt ook het weer mee.
3: Ja, het weer had ik.
2: Dat is toch
3: ik had hem gelanceerd en toen was het eerste warme weekend. Dus ja, dat heeft denk ik gewoon zo moeten zijn. Dus ik ben er ontzettend, ontzettend blij mee.
2: Ja, we delen de vreugde met je, absoluut. Thanks. En nogmaals dank voor het fantastische optreden. Ik zie weer heel wat mensen hier naar de studio komen. Je komt hier bijna niet meer weg. Maar dat moet wel, want ik vernam van je...
3: Ja, ik moet naar de volgende.
2: Ja, je hebt een drukke agenda.
3: Ik moet nog naar Breskes dadelijk. Dus ik heb een... Ik ben lekker thuisgekomen vannacht.
2: En de komende week ook.
3: Tuurlijk.
2: Volle agenda bij Rutger van Barneveld. Het is ongelooflijk. Hey, hartstikke bedankt.
3: Ah, ze doen lekker mee al bij.
2: Ja, nu al, hè. Nu al. En veel succes met alles, hè.
3: Tot snel, hè.
2: Tot snel, hoi.

het mooie bloemendorp Hillegom. Als hij daar over straat loopt, nou, is eigenlijk bijna helemaal niet meer mogelijk. Een echte lokale bekendheid al daar. De persoon die ook ooit in zijn leven nog de Koos Albert Award in ontvangst heeft mogen nemen. En dat is niet misselijk. Dan moet je toch wel een leuk kunstje hebben kunnen vertonen. En dat heeft hij natuurlijk. Het was de zomerrit van Dirk Meeldijk. 3 zomers lang. Laten we er nog een zomer bij tellen. 4 zomers lang bij jouw JND. Het is bijna 14:15. Jongens, lang leven de zomer 2026, toch? En dan klinken al die zomerse liedjes ook allemaal veel fijner. Dat vinden wij tenminste hier. Boney M, je hoort de classic Sunny nu.

0: minder.
1: Bankzitters.
2: De zomer vier je met J&D.
1: Wauw, wat een knijter is het, hè? Multimiljonair. Het leven van de multimiljonair valt ook niet mee. Gaat ook zeker niet over rozen. Het ziet er natuurlijk wel rooskleurig uit, maar ondertussen zwaar leven, hoor. Grote zorgen heb je dan toch ook alweer. Heel gek misschien, maar het is toch echt de waarheid. Ook de waarheid die zometeen gaat volgen na twee uur. Max van der Nieuwendijk maakt zijn intrede hier zometeen in de mobiele studio van J&D. En zal hier tot vijf uur donors gaan waarnemen. Waarbij er wellicht, als de stemming erin komt, misschien nog wel even de klompendans gevoerd gaat worden hier voor het studiopad. Ik heb filmpjes gezien van gisteravond, nacht. Mensen gingen lekker los. Ja, was leuk om te zien. En misschien dat dat gewoon nog een keertje deze zondagmiddag herhaald kan worden. Dat die stemming er ook weer gewoon op die manier in gaat komen. Je weet het maar niet. Eén zomeravond met jou, Monique Smit. In duet met Tim Douwsma hoor je zometeen bij jouw Nederlandse dag J&D. En het glas mag omhoog, hoor. Proosten!

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: www.nieuweauto.nl.
1: Wie denkt dat hij... Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds...

hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen en de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij...

0: kwartiervertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Vels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechterrijstrook dicht. Reken op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Schade

0: Die kosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
2: JS Montage.
3: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: JND. Dit hele weekend hoor je Radio JND live vanuit Maden. Tijdens Madens
8: Power Weekend.
7: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
8: JND. Max van den Nieuwedijk.
9: Ja, goedemiddag live vanaf het Madens Power Weekend 2026. De drieërs komen eraan, maar dit is zo'n dag. Eerst even luisteren naar Neder Sleeman. Ze mogen alles van me krijgen.
10: Bij JND.

0: met de drie J's. En dit is vandaag op J&D. En daarvoor de man die volgens mij aankomende vrijdag gaat trouwen. Nelis Leeman uit Maarden afkomstig hier met Zo Mogen Alles Van Me Krijgen.
1: Radio J&D. Live vanaf Maarden.
0: Ja, er heeft er inmiddels een groepje met een aantal heren verzameld. Die volgens mij heel graag hetzelfde liedje willen horen. Die we net ook al een stuk of 10 keer volgens mij hebben gedraaid. Die is net te laat eigenlijk. Want Rutger die is ongeveer een half uur geleden hier nog geweest. Heeft hem een keer of 4, 5 live gezongen. Maar nog één keer dan speciaal voor jullie. Want jullie met zoveel zijn natuurlijk. Dus ik voel ik een klein beetje groepsdruk natuurlijk. Hè. Kan er niet meer onderuit gekomen. Goedemiddag allemaal. Het is Radio J&D. Live vanaf het Maarden Power Weekend 2026. Tot 5 uur zijn we nog live bij je. En volgens mij gaat het tot een uurtje of 8 vanavond hier nog door op het terrein. Het is tropisch warm, ook in de studio. Gelukkig is de airco een klein beetje verplaatst. Dus we hebben iets meer verkoeling vandaag dan gisteren. Want gisteren kwam ik hier aan in de studio net van de vorige douche. Ik kwam thuis, ik kon weer douchen, want een paar kuben aan zweet verloren. Maar goed, we gaan er met z'n allen weer een gezellige middag van maken. Verzoekjes zijn uiteraard ook welkom. Hè. Je kunt ze insturen op 085-760-9936. Of je een berichtje aan de gratis J&D hebt. Dan gaan we kijken wat we voor je kunnen gaan betekenen. Goed voor die heren, die staan hier op te wachten buiten. We gaan draaien voor jullie, jongens. Daar komt hij aan. Rutger van Barneveld.

0: Ja, gisteren draaide ik in mijn programma al een keer het liedje. Ik moet nog wat jaren mee. Dit keer het liedje waar het allemaal mee begon. 50 jaar geleden alweer voor Henk Wijngaard. En ze vlam in de pijp.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, ondertussen gaan ook gewoon de appjes door. Want ik krijg gewoon verzoekjes binnen via 085-760-9936. Ditmaal van Frank de Wit. Hij zegt, Max, misschien de nieuwe van Ferdy Lits met zijn Baco in Monaco. Ik lig lekker te luisteren naar JND. Nou, Frank, hoop dat je een beetje in de verkoeling ligt te luisteren. Want het is weer lekker bloedfysiek. Het heet vandaag wederom. En volgens mij, ik hoor net het betrouwbare bron van collega Arthur Kruid, dat we volgende week richting de, wat was het, 36 graden volgens mij gaan. Dus we gaan nog even een paar graadjes bovenop doen, jongens. Het hoeft niet meer op vakantie dit jaar, joh. Alleen moet ik zeggen dat het wel gelijk heel anders warm is dan in het buitenland. Als je in Spanje bot zit, of in Portugal of Griekenland, dan heb je nog af en toe een beetje geluk met een zeebriesje erbij. Maar hier is het gewoon, gewoon lekker warm, zullen we maar zeggen. Nou, Ferdy Lits. En die Baco in Monaco op verzoek.

0: Nou, we krijgen verzoekjes binnen via WhatsApp, maar ook gewoon aan de raam worden gewoon verzoekjes aangegeven hier van de studio. Even terug naar 2007 alweer, jongens. Bijna 20 jaar terug in de tijd met een man uit de Raamsomsfeer. Leen Zijlmans en zijn zondagmiddag.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Er det nej? Gå med. Stats for det første gruppe i dag.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed
5: staat. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
9: Passie voor uw auto en de service is uniek.
8: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
9: Schoenmakers Autotechniek.
8: Aan de Handelsweg.
10: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
11: Hallo, waar gaan we heen?

0: reviews op rolcontainernederland.nl.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: De nieuwe J&D.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex en gaan we weg. J&D.
1: Dit hele weekend live vanaf Maris Pow Weekend.
0: Nou, wij van J&D gaan voorlopig nog helemaal niet weg. Blijven nog gewoon even gezellig hier, toch? Net zo leuk of niet dan? Volgens mij is het wel gezellig hier. Dus jullie staan al eventjes hier voor de deur. Net alweer een verzoekje aangevraagd volgens mij. Dat ik even kijken of we die hebben, maar dat moet wel eens wel lukken volgens mij. En weer zwoele zomernachten volgens mij, hè. Ah, die gaan we straks wel een keer doen. Voor 5 uur gaan we die nog wel even een keer draaien. Ja, ik zeg net al, jullie waren te laat, want Rutger die is straks hier al geweest. Hij heeft hem een keer of 3 volgens mij live gezongen hier in de studio. En ja, die plaat gaat helemaal tot het plafond. Oh, gaan we foto's maken? Ah, nou, gezellig. Goedemiddag aan de andere kant daar. Ik weet niet met wie je zit te bellen, maar leuk in ieder geval. Het is J&D, wij naar luistert. Tot 5 uur zijn we hier aanwezig bij het Maris Pow Weekend 2026. En ja, wil je iets horen? Dan vraag het even aan via 085-760-9936 of via een appje in de gratis J&D app. We gaan eens even kijken. Westie Klein, die gaan we draaien. Dat is de allernieuwste zomersingle. Zou ook zomaar een hele grote hit kunnen worden, deze. Niet zo bij mij, Westie.

Even terug naar de zomer van 2022 met deze heerlijke zomerplaat van Vincent en zijn één kus van jou. Ja, we gaan wel lekker door met die fijne zomerrits. We kregen een berichtje binnen van Stefan van Gastel uit Veldhoven. Die vroeg om een plaatje van André Hazes met zijn klassieker Zomer. Even terug in de jaren 90 met een hele fijne zomerrit van Hazes dus op J&D. Het Maandags Power Weekend 2026 met tot 5 uur live radio J&D. Wil je eens horen 085-760-9936 of een berichtje in de gratis J&D app.

Radio Yeah and Day, live from Mares Weekend.

0: Ja, eigenlijk toch best wel een tijdloze plaat. Afkomstig uit 2003 alweer deze van de Underdog Project en hun Summer Jam.
1: Radio JNT, live vanaf Maris Weekend.
0: Ja, dat heel veel mensen eigenlijk niet weten. Dat liedje bestaat eigenlijk uit twee liedjes. Het eerste is eigenlijk van de Underdog Project met het liedje Summer Jam. En de tweede liedje is eigenlijk van de melodie zeg maar, van het liedje Fiesta van de Sun Club uit 1997. In 2003 hebben ze dat mooi samengepakt. En er werden bij het liedje eigenlijk alleen maar een hele, nog een grote hit van. Dat mondde uit in deze Summer Jam van de Underdog Project terug dus naar 2003. Goed, ik kreeg net nog een berichtje binnen via WhatsApp op 085-760-9936 van Noor. En Noor kon ik verblijden met het liedje Cheerio van Justin de Wild. Nou, ik denk niet alleen Noor, ik denk ook een hele hoop mensen die hier buiten lopen die dat ook wel kunnen waarderen. Dus we gaan er maar eens aan luisteren. Justin de Wild en Cheerio!

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan B-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Er wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs.

0: werken bij vanhappen.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: J&D. Dit hele weekend hoor je Radio J&D live vanuit Maden. Tijdens Madens
6: Power Weekend.
5: Het allergrootste truck- en tractorpooling evenement van Europa.
6: Max van den Nieuwendijk.
7: Ja, welkom terug. We gaan luisteren naar Lassa, Pook, John West en Billy Dans met Wereldwonder. En daarna gaan we gezellig naar Griekenland samen met Jeroen van Zelst en zijn Griekse Nacht.

Een oud succes uit Limburg en daarna nog een keer overgedaan door Mark en Dave. Nu in uitvoering van Jeroen van Zels met zijn Griekse Nacht. Hier bij Radio JND. Ja, er kwam net al een verzoekje binnen volgens mij via het raam. Als iemand trouwens een plaatje aan wil vragen, want de microfoon die is gisteravond een beetje toegetakeld, heb ik begrepen. Dus die hebben we helaas niet meer, maar normaal gesproken konden we ook naar buiten praten. Jullie naar binnen praten hebben met ons. Was eigenlijk nog heel gezellig, maar ja, er waren een paar mensen die het leuk vonden om toe te takelen. Dus we hebben hem helaas weg moeten halen. In de studio, nee, dat gaat helaas niet. Sorry, het spijt me. En ik kan je zeggen, het is ook niet veel cooler als buiten. Het is hier net zo warm als buiten. Dus ook niet zin om hier lekker de airco te gaan zitten. Dat maakt helemaal niks uit. Ga zo meteen even kijken voor die plaat van Robert van Hemert voor jullie. Eerst even Jannes. Laat vandaag de zon maar schijnen.

0: even een verzoekje dan voor de heren hier aanwezig bij het Malus Power Weekend 2026. Deze van Robert van Emert en zijn gevangenis. J&D.
1: Dit hele weekend live vanaf Malus Power Weekend.
0: Ja, het hele weekend. Vandaag tot 5 uur zijn we live, lieve dames en heren, vanaf het Malus Power Weekend 2026. Mocht je eens willen horen trouwens, ik zei net al, de microfoon die is gisteren laatst met je toegetakeld aan de buitenkant. Maar ja, hou even je telefoon tegen het glas aan. Dan gaan we kijken wat er voor je kunnen betekenen. Of stuur het dan eens even in, mocht je hier op de camping zitten of ergens anders mee luisteren. 085-760-9936. Of download even eenmalig die gratis J&D-app voor iOS of voor Android. En we gaan het voor je regelen. Ja, oh, weer een bezoekje tegen de Rama. Ik moet even kijken of die heb, joh. Ik ken hem wel, hij is wel leuk. Maar ik weet niet of, dat, of die aanwezig is hier. Gaan we zo even kijken. Nog eentje erbij. Ja, dat moet wel lukken volgens mij. Die gaan we zo ook wel even draaien. Kali van Jungle Wagner, altijd gezellig natuurlijk. Goed, ik kreeg nog een berichtje binnen via onze WhatsApp op 085-760-9936 van Peter. En Peter kon ik verblijden met iets van Henk Wijngaard, maar het er eigenlijk niet uit wat. Straks al een keer gedraaid natuurlijk. Maar nu gaan we even iets anders draaien van Henk Wijngaard. Altijd gezellig. En ik ben zeker dat ze hier op het Malus Power Weekend deze ook al kennen volgens mij, hè? Oh, nog een keertje. Ja, voor 5 uur sowieso nog een keer. Zwoele zomernachten. Er gebeurt hier van alles.

Terug naar de zomer van 1981, toen deze plaat zijn debuut maakte. De zusjes Mayboot en het welbekende Rio hier op J1D. Zometeen de allernieuwste van Wendy van Hout met haar Spaans benauwd. Eerst even op verzoek van Ryan Linsen deze plaat. Voor eigenlijk om een andere van Mannekul Karspol. Maar het wordt toch even deze. Die kon het namelijk wel gevonden krijgen. Mooi man op verzoek van Ryan Linsen.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 05
8: Pie Dijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Pie Dijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
9: Muurtje eruit, kozijntje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het puinafval?
12: Container Nederland.
11: Mooi,
13: oh ja. Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
13: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
13: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
13: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: 104.
1: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de Flamengo.
1: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen delen we Oranje.
6: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe.

0: Oh, even op Boevenpad staan met Sven Versteeg en Lange Frans hier op Radio J&D.
1: Radio J&D, live vanaf Maris Powerweekend.
0: Ja, tot 5 zijn we nog live vanaf het Maris Powerweekend 2026. Afgelopen dagen een heel mooi feest met z'n allen mogen maken hier. Ik denk toch wel dat de zwoele zomernachten van Rutger ook wel een beetje het soort van anthem is geworden van het Maris Powerweekend. Want god, we hebben dat liedje toch veel gedraaid en wat is het veel aangevraagd. Rutger is met nog even live komen zingen hier rond een uurtje of half 1. Heeft het 3 keer mogen zingen en tot 3 keer toe gewoon het dak eraf hier op het terrein bij het Maris Powerweekend. En ondertussen blijven de bezoekjes lekker doorstromen. Ja, ik zeg al straks al even gezegd, we hadden een microfoon die is helaas een beetje toegetakeld. Mocht je iets willen horen, dan pak even je telefoon erbij. Dan ga even naar Spotify of typ het even in en houd even tegen de raam. Gaan we kijken wat dat voor je kunnen betekenen natuurlijk. En anders gewoon even een berichtje sturen via 085-760-9936 of in de gratis J&D-app. Gaan we kijken wat we voor je kunnen gaan betekenen. We gaan luisteren naar Yves Berensen en zijn Vandaag ben ik van jou.

hij was gistermiddag live hier aanwezig op het terrein van het Maas Power Weekend. Bob Offermerk hem alles even vertellen over zijn nieuwe single Nergens Anders. Oh, we gaan even terug in de tijd met Jannes en zijn Eleonora. Op verzoek van Lisette, of ik even wilde draaien van Jannes. Nou, bij deze. Is even kijken.

0: terug in de jaren 90 met de Hammers House Band en I Will Survive.
1: Radio JND, live vanaf Maris Power Weekend.
0: Nou, ik kan je zeggen, het origineel is natuurlijk van Gloria Gaynor uit de jaren 80. En toen zij ergens, volgens mij begin jaren 90, optrad in Nederland, werd het La La La in één keer meegezongen. Vond ze niet zo heel leuk, daarna is het wat meer gaan waarderen. Maar aan het begin kon ze daar dus niet helemaal aan wennen dat haar liedje een klein beetje verbouwd was. En nog steeds natuurlijk echt een Nederlandse traditie om als dit liedje komt het La La La stukje mee te zingen. De Hammers House Band opgericht in 1982 uit een Rotterdamse studentenkorps afkomstig. Met onder andere Jaap Reesema als een van de bekendste zangers. Ja, nog steeds een hele goede band die volgens mij een maand of twee geleden na een hele lange tijd met een nieuwe single is uitgekomen. Goed, dus het Maris Power Weekend 2026 waar we nog steeds bij staan. Ik kreeg een berichtje binnen. Ik moet heel even gaan schakelen, want ik kan het zo even gevonden krijgen. Oh ja, die was ik even kwijt. Martin van der Stelt. Martin van der Stelt. Die vraag had een liedje of een verzoekje ingestuurd. Graag een nummer van John de Bever. Als je het nu nog niet weet, groetjes vanaf camping Donkershoeve in Sint-Oederode. Martin, dankjewel voor jouw berichtje. We gaan hem maar eens eventjes voor je draaien.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: En Jack, wat vind je?

0: bespaar mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
5: 4 uur.
7: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jetten wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, en ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers probeerden van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.
6: J&D Verkeer.
8: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad-Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Event Center.

0: De sympathieke zanger Manuel afkomstig uit Groningen met zijn allernieuwste Spreid mijn vleugels uit. J&D.
1: Dit hele weekend live vanaf Maris Power Weekend.
0: Ja, alweer het laatste uur, inmiddels 4 uur geweest. Het laatste uur voor J&D vanaf het Maris Power Weekend 2026. Nog een aantal leuke reacties mogen krijgen, een aantal verzoekjes mogen krijgen. Wil je trouwens iets aanvragen, loop hier rond op het terrein. Dan kun je heel makkelijk gewoon even je telefoon tegen het glas aandrukken. Ga kijken of ik het heb en of ik het nog eventjes voor je mee kan draaien voor de klok van 5 uur vanmiddag. En anders zit je iets te ver van onze studio af. Stuur even een berichtje via WhatsApp naar 085-760-9936. Of via de gratis J&D-app. En wie weet wordt jouw favoriete plaat zometeen gedraaid. Nog eventjes voor de klok van 5 uur. Toon de Bloemist uit Eindhoven stuurt een appje naar de studio. Hij zegt, hallo Max, fijne muziek. Hou lekker de vaart erin, zegt hij erbij. Graag een duetje van Corrie Konings en van Sven Versteeg. Met natuurlijk dat liedje Corrie Konings. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Corrie Konings door Sven Versteeg en door Corrie Konings. Nou, we gaan er voor je in staat. De Toon de Bloemist uit Eindhoven. Dankjewel voor deze leuke muzikale suggestie.

gezellig René Kast en zijn Artje voor de sfeer hier bij Radio J&D. Live vanaf het Malenspouwweekend 2026. Even terug in de zomer van 2021 alweer. Stef Ekkel.

0: I'm a five.
1: Nou, kan je het nog herinneren, de zomer van 2014... toen was dit de grote zomerrit van Pibble en John Ryan Fireball... op Radio J&D tijdens het Maandags Power Weekend. Even terug in de tijd, de jaren 90 alweer. Beetje beginperiode toen een beste man nog heel veel feestmuziek maakte. Leuke tijd, Guus Meeuwis en zijn band Van Gant. Het dondert en de bliksemt op J&D.

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Attention!
2: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
9: Smit dakbedekkingen, uit best.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Max van der Nieuwendijk.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Radio JNT, live vanaf Maris Weekend.
3: Ja, Donnie met een van zijn vele samenwerkingen. Ditmaal deed hij het samen met Senna. Waar blijf je nou? Senna die trouwens überhaupt, of trouwens alweer een nieuwe single uit heeft gebracht. Afgelopen vrijdag volgens mij samen met Sven Versteeg. Ook weer een leuke plaat. Allemaal artiesten die we goed in de gaten moeten houden. Die ja, toch wel vrij regelmatig met een nieuwe plaat uitkomen. Het laatste half uurtje voor Radio J&D vanaf het Maris Power Weekend 2026. En dan gaat het buiten natuurlijk nog gezellig even door. Mee tot een uur of zeven nog een aantal feestjes hier. De feesttenten zijn nog goed gevuld met artiesten. En laat het precies allemaal doorgaan. Voor mij tot een uurtje of acht vanavond nog een hoop gezelligheid hier op het terrein van het Maris Power Weekend. Je moet erbij zijn om het te, ja, om het te beleven, zeg maar. Het is echt een hele gezellige sfeer. En ook ontzettend warm, kan ik je zeggen. Ik weet niet hoe het buiten op het moment is. Ik denk een graadje of 30. Nou, hier binnen denk ik nog een paar graadjes erbij. Een graadje 35. Denk ik dat de thermostaat wel aan zal tikken op het moment. Goed, mocht er nog iets voor je kunnen draaien, iets voor je kunnen betekenen, dan zou ik zeggen voor de mensen die rondlopen, wil je iets horen, dan hou even je telefoon tegen het raam met wat je wil horen. Ga kijken even of het laatste half uurtje erin kan proppen, zeg maar. En voor de mensen op afstand, stuur even een WhatsApp-berichtje naar 085-760-9936 of een berichtje in de gratis JND-app. En ga kijken wat, je, voor je, wat, ja, wat ik voor je kan regelen natuurlijk. We gaan luisteren naar de allernieuwste van Nick Nicolai. Met zijn nieuwe liedje. En dat heet Rosie.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

De JND-succesguy van deze week. Alle nieuwste van Jeffrey Hezen en zijn Loco hier op Radio JND. Tot 5 uur nog live aanwezig hier bij het Maandags Power Weekend 2026. Inmiddels een paar keer al een telefoon tegen de raam aangezien met verzoekjes erop. Dus even kijken wat we zometeen nog kunnen gaan regelen. Ik had ook nog een WhatsAppje gekregen even geleden, zag ik al. Uit Eindhoven volgens mij. Of Valkens Waard van Lisette. Of we nog iets hadden van Henk Benaar. Dat moet wel lukken volgens mij. Doe met deze, zeg me wie. Het was al

0: Ah, dan werd ze juist even telefoon tegen het raam aangedrukt met de vraag of we even dit liedje willen draaien van Frank van Etten en zijn huisje op wielen. En ook het volgende liedje werd aangevraagd door een aantal dames. Die stonden net even een klein beetje de schaduw hier even een beetje af te koelen, zover als dat lukte hier op het terrein natuurlijk. Of ik deze wilde draaien, een klassieker uit de jaren 70. Oh, normaal en oerend hard.
1: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg aah.

0: Roerend Hart uit 1977 alweer.
1: Radio JND.
2: Live vanaf Marens Powerweekend.
0: Ja, lieve dames en heren, zitten bijna op voor ons hier vanaf de Marens Powerweekend 2026. Ik kreeg nog even een appje op de terugweg vanuit Maden. Nogmaals bedankt voor de kaarten. Groetjes van John en Miranda en Max. Dankjewel John, Miranda en Max natuurlijk voor jullie berichtje. En heel graag gedaan natuurlijk. Die hebben gisteren beloond met die gratis kaartjes voor de zondag van het Marens Powerweekend 2026. En ze vroegen nog om een liedje. Dat denk ik toch wel, naast het officiële anthem van Jorieke Sterke, het anthem van het Marens Powerweekend 2026 is geworden. Althans, sowieso voor Radio JND. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Daar gaan we mee afsluiten. Marens Powerweekend 2026, dankjewel. Dit was Radio JND. Morgenochtend dan maakt Willem Bakker je weer wakker vanaf 7 uur in de ochtend. En ik zou zeggen, nog veel plezier vandaag en tot volgend jaar.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: thuis.
1: 5 uur. Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor 2 kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was dat vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehandsauto.
3: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
3: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
3: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
2: JS Montage.
3: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Als u zegt...

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
4: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een

0: aan de Handelsweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.

0: Land en Akkerbomen. De leibomenspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Dit is
4: Radio DND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerde te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor Jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten tussen Aalden en

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.

0: werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk. Goedenavond! Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de flamenco.
4: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Dit is
9: Radio DND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 7 uur.
10: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jetten. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heer Hugo Waard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
11: Bedrijf of personenauto?
12: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
13: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
12: En gratis vervangend vervoer.
13: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
12: Industrieweg 27 in Oorschot.
14: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
15: Ik zeg hey.
16: En buiten schilderwerk van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
17: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
18: Robby's Buitengewoon.
17: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
18: Robby's Buitengewoon.
17: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: Het weekend van JND.
9: Het weekend van JND.
19: Van JND.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraans bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn de Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Attention!
3: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en andere topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe JND-app.

0: En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
3: Schade

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevocht in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei UMI.nl.
1: JND.
0: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
1: JND.
0: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.

0: JND is jouw Nederlandse dag.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletteren. Toen ik

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl. En neem contact op Piedijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Het theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. En er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Het weekend van JND.
7: Het weekend van JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Nederland. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer. In de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
0: Strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer.

0: In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Dus eruit, want

te groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Als u

0: aan de Handelsweg. Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
1: JS Montage.
2: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Iedere werkdag.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de turbo.
2: De nacht van JND.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe JND app.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de Turbo.
2: De nacht van JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. En bij de WK-wedstrijd tussen België en Iran hebben fans de beveiliging uitgedaagd en aangevallen. Er heeft ook iemand geprobeerd het veld op te rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de Islamitische Revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het weer van Weer Online. Het blijft droog.